De lava viel hij net. Hij ging vol op ijdel en hop in soort of toe. Ik kom vast voor weer, kangaroo. Ik moest die straat aan bouwen nog